Ecuador en Venezuela. Sinds de beving zijn er nog ruim 250 naschokken geweest. De natuurbrand in het Belgische natuurgebied Hogevenen wordt nog steeds groter. Inmiddels is een gebied van 2700 hectare verwoest. Dat is vergelijkbaar met de omvang van de gemeente Haarlem. Daarmee is het de grootste brand in de geschiedenis van België. In nabijgelegen dorpen zijn inmiddels zo'n 600 mensen geëvacueerd. Ook in plaatsen over de grens met Duitsland bereiden mensen zich voor op evacuatie. De Nederlandse Defensie stuurt 2 blushelikopters naar België. Het moet duidelijk worden met welke opdracht agenten op pad zijn gestuurd bij het boerenprotest van zaterdag. Dat zegt politievakbond ACP. Gisteren kwamen er 2 mensen om in een file die was veroorzaakt door trekkers die op de snelweg reden. Premier Jette was kritisch op de politie. Maar de vakbond zegt dat de politie wordt aangestuurd door burgemeesters en het OM. In de Eredivisie heeft PSV zijn eerste overwinning van het seizoen te pakken. De Eindhovenaren wonnen met 2-1 van Excelsior. Fortuna Sittard won met 3-1 van Cambuur. En eerder op de avond won AZ met 4-1 van FC Utrecht. NEC versloeg Willem II eveneens met 4-1. En het weer vannacht droog en het koelt in het noorden af naar een graad of 11. In het zuiden blijft het zo'n 18 graden vannacht. Morgen is het vrijwel overal droog met een mix van zon en wolken. Het wordt 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

Als er iemand bij me wegging. Even slikken en weer doorgaan. Even voelen en gewoon weer opstaan. Het deed me weinig. Maar om jou ben ik verdrietig. Zonder jou ontzettend nietig. Je stem die in mijn hoofd blijft zitten. Mij geen moment met rust laat. En dat er mensen zijn die lachen. En dat er mensen zijn.

jou voorbij gaan. Met geen enkele hoop voor morgen. Geen hoop op wat dan ook. Tel gewoon de lange dagen. Tel gewoon de lege lange dagen. Maar ik wil niet

0: Afro Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Irma de Vries met het NOS-journaal. De zware aardbeving in Colombia maandag heeft inmiddels 294 levens geëist. Ook worden er nog 300 mensen vermist. Volgens reddingswerkers is de kans klein dat er nog mensen levend onder het puin worden gevonden. In de zwaar getroffen stad Cali is volgens de brandweer op nog maar één zoeklocatie sprake van een teken van leven. Op alle andere locaties is de brandweer bezig met het bergen van lichamen. In de Spaanse provincie León zijn twee doden gevallen door een modderstroom. De slachtoffers verbleven in een wijnkelder die door hevige regen onder water kwam te staan. Volgens een Spaanse krant zijn de slachtoffers twee vrouwen. Er raakten ook twee kinderen lichtgewond door de modderstroom. Of zij familie zijn van de overleden vrouwen is niet bekendgemaakt. Het moet duidelijk worden met welke opdracht agenten op pad zijn gestuurd bij het boerenprotest van zaterdag. Dat zegt politievakbond ACP. Vrijdag vond er een dodelijk ongeluk plaats in de staart van een file die was veroorzaakt door tientallen trekkers. Zij reden over de snelweg naar Den Bosch voor een boerenprotest. Premier Jette was kritisch op de politie, maar de vakbond zegt dat de politie wordt aangestuurd door burgemeesters en het OM. Na een succesvolle atletiekavond is Nederland opgeklommen naar de vierde plaats op de medaillespiegel van het EK Atletiek in Birmingham. Stefan Nillissen heeft gestunt door goud te winnen op de 1500 meter. Lieke Klaver haalde brons op de 400 meter. En eerder op de avond wist Emma Oosterwegel een zilveren medaille in de wacht te slepen op de zevenkamp. Het brons was voor Sophie Dokter. En het weer, vannacht droog en het koelt in het noorden af naar een graad of 11. In het zuiden blijft het zo'n 18 graden vannacht. Morgen is het vrijwel overal droog met een mix van zon en wolken. Het wordt 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Naar de Vries met het NOS-journaal. In een appartementencomplex in het Noord-Brabantse Oosterhout is brand uitgebroken. De hulpdiensten zijn uitgerukt en het gebouw is ontruimd. Mensen die vastzaten op een balkon zijn met een hoogwerker van de brandweer naar beneden gebracht. Voor zover bekend zijn er geen gewonden. Bij de brand komt wel veel rook vrij. Omwonenden krijgen het advies om ramen en deuren dicht te houden. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan is nog niet duidelijk. Het dodental door de zware aardbeving maandag in Colombia is opgelopen tot 294. Nog ruim 300 mensen worden vermist. Reddingswerkers zijn bang dat de kans heel klein is dat er nog mensen levend onder het puin vandaan worden gehaald. Ongeveer 2/3 van alle slachtoffers zijn in de steden Cali en Pereira om het leven gekomen. De aardbeving van 7,4 was ook te voelen in buurlanden Panama, Ecuador en Venezuela. Sinds de beving zijn er nog ruim 250 naschokken geweest. In Duitsland mogen de 2000 inwoners van het dorpje Gai weer naar huis. In de buurt woedt een natuurbrand. Vrijdagochtend werden inwoners opgeroepen om te evacueren. Uiteindelijk naderden de vlammen het dorp tot zo'n 150 meter. De situatie is nu verbeterd en er is geen direct gevaar meer. Gai ligt in de buurt van Aken, niet ver van de Nederlandse grens. In het gebied is zo'n 300 hectare afgebrand. Het blussen verliep moeizaam, onder meer omdat er in het gebied nog munitie uit de Tweede Wereldoorlog ligt. In de Eredivisie heeft PSV zijn eerste overwinning van het seizoen te pakken. De Eindhovenaren wonnen met 2-1 van Excelsior. Fortuna Sittard won met 3-1 van Cambuur en eerder op de avond won AZ met 4-1 van FC Utrecht. NEC versloeg Willem II ook met 4-1. En het weer, vannacht droog en het koelt in het noorden af naar een graad of 11. In het zuiden blijft het zo'n 18 graden. Morgen is het vrijwel overal droog met een mix van zon en wolken. 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Avro Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Irma de Vries met het NOS-journaal. In een appartementencomplex in het Noord-Brabantse Oosterhout is brand uitgebroken. De hulpdiensten zijn uitgerukt en het gebouw is ontruimd. Mensen die vastzaten op een balkon zijn met een hoogwerker van de brandweer naar beneden gebracht. Eén persoon is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Bij de brand komt veel rook vrij. Omwonenden krijgen het advies om ramen en deuren dicht te houden. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan is nog niet duidelijk. In de Spaanse provincie León zijn twee doden gevallen door een modderstroom. De slachtoffers verbleven in een wijnkelder die door hevige regen plots onder water kwam te staan. Volgens een Spaanse krant zijn de slachtoffers twee vrouwen. Er raakten ook twee kinderen licht gewond door de modderstroom. Maar of zij familie zijn van de overleden vrouwen is niet bekendgemaakt. Het dodental door de zware aardbeving maandag in Colombia is opgelopen tot 294. Nog ruim 300 mensen worden vermist. Reddingswerkers zijn bang dat de kans heel klein is dat er nog mensen levend onder het puin vandaan worden gehaald. Ongeveer 2/3 van alle slachtoffers zijn in de steden Cali en Pereira om het leven gekomen. De aardbeving van 7,4 was ook te voelen in buurlanden Panama, Ecuador en Venezuela. Sinds de beving zijn er nog ruim 250 naschokken geweest. In de Eredivisie heeft PSV zijn eerste overwinning van het seizoen te pakken. De Eindhovenaren wonnen met 2-1 van Excelsior. Fortuna Sittard won met 3-1 van Cambuur. En eerder op de avond won AZ met 4-1 van FC Utrecht. NEC versloeg Willem II, ook met 4-1. En het weer, het blijft vandaag vrijwel overal droog. Zon en wolken wisselen elkaar af en de temperatuur kan in het binnenland oplopen tot 26 graden. In de kustgebieden wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

straten. Met alleen de maan als zijn kompas. Niemand die hem ziet de weg verlaten. Lang geleden dat hij echt

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Irma de Vries met het NOS-journaal. De brand in een appartementencomplex in het Noord-Brabantse Oosterhout is onder controle. Na middernacht brak er brand uit in een woning op de vierde verdieping. De hulpdiensten rukten uit en het gebouw werd ontruimd. Mensen die vastzaten op een balkon werden met een hoogwerker van de brandweer naar beneden gebracht. In de loop van de nacht was de brandmeester. Eén persoon is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan is nog niet duidelijk. Het dodental door de zware aardbeving maandag in Colombia is opgelopen tot 294. Nog ruim 300 mensen worden vermist. Reddingswerkers zijn bang dat de kans heel klein is dat er nog mensen levend onder het puin vandaan worden gehaald. Ongeveer 2/3 van alle slachtoffers zijn in de steden Cali en Pereira om het leven gekomen. Een natuurbrand in het Belgische natuurgebied Hogevenen heeft een gebied van 2700 hectare in de as gelegd. Het is daarmee de grootste brand in de geschiedenis van België. In nabijgelegen dorpen zijn zo'n 600 mensen geëvacueerd. Ook in plaatsen over de grens met Duitsland bereiden mensen zich voor op evacuatie. Het Nederlandse leger stuurt 2 blushelikopters naar België. De brand bij het Duitse dorp Guy, zo'n 30 kilometer verderop, is inmiddels onder controle. Inwoners die eerder werden geëvacueerd, mogen terug naar huis. En na een succesvolle atletiekavond is Nederland opgeklommen naar de 4e plaats op de medaillespiegel van het EK Atletiek in Birmingham. Stefan Nillissen heeft gestunt door goud te winnen op de 1500 meter. En Lieke Klaver haalde brons op de 400 meter. Eerder op de avond wist Emma Oosterwegel een zilveren medaille in de wacht te slepen op de zevenkamp. Het brons was voor Sophie Dokter. En het weer, het blijft vandaag vrijwel overal droog. Zon en wolken wisselen elkaar af en de temperatuur kan in het binnenland oplopen tot 26 graden. Langs de kust zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Het dodental na een zware aardbeving in Indonesië is opgelopen naar 47. De aardbeving was gisterochtend voor de kust van het eiland Flores en had een kracht van 7,7. Meer dan 100 mensen raakten gewond. Reddingswerkers zoeken naar slachtoffers die mogelijk onder het puin liggen. Meer dan 900 huizen zijn verwoest door de beving, zegt de Indonesische rampendienst. Duizenden mensen die hun huis zijn kwijtgeraakt worden elders opgevangen. Ook hebben veel mensen de afgelopen nacht in de open lucht geslapen uit angst voor naschokken. De brand in een appartementencomplex in Oosterhout is onder controle. Na middernacht brak er brand uit in een woning op de vierde verdieping. De hulpdienst drukte uit en het gebouw werd ontruimd. Mensen die vastzaten op een balkon werden door de brandweer met een hoogwerker naar beneden gebracht. In de loop van de nacht was de brand meester. Eén persoon is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan is nog niet duidelijk. In de Spaanse provincie León zijn 2 doden gevallen door een modderstroom. De slachtoffers verbleven in een wijnkelder die door hevige regen onder water kwam te staan. Volgens een Spaanse krant zijn de slachtoffers 2 vrouwen. Er raakten ook 2 kinderen licht gewond door de modderstroom. Of zij familie zijn van de overleden vrouwen is niet bekendgemaakt. In Duitsland mogen de 2000 inwoners van het dorp Guy weer naar huis. In de buurt woedt een natuurbrand. Vrijdagochtend werden inwoners opgeroepen om te evacueren. Uiteindelijk naderden de vlammen het dorp tot zo'n 150 meter. De situatie is nu verbeterd en er is geen direct gevaar meer. Het weer. Het is vandaag vrijwel overal droog. Zon en wolken wisselen elkaar af en de temperatuur kan in het binnenland oplopen tot 26 graden. In de kustgebieden wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

kan je voelen met mijn hart op slot. Ik hoor je praten, maar je bent er niet. Nee.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Rusland en Oekraïne hebben vannacht opnieuw aanvallen uitgevoerd op elkaars hoofdstad. In Kiev waren er explosies en brak op een aantal plekken brand uit, zegt de burgemeester. Volgens hem vuurden de Russen ballistische raketten af. Er zijn geen berichten over doden of gewonden. De Oekraïners zouden op hun beurt zo'n 600 drones naar Moskou hebben gestuurd. Volgens de burgemeester van de Russische hoofdstad raakten 3 mensen gewond bij een van de grootste drone-aanvallen op Moskou tot nu toe. Hij zei niets over aangerichte schade. Het dodental na een zware aardbeving in Indonesië is opgelopen naar 47. De aardbeving was gisterochtend voor de kust van het oostelijke eiland Flores en had een kracht van 7,7. Meer dan 100 mensen raakten gewond. Reddingswerkers zoeken naar slachtoffers die mogelijk onder het puin liggen. Meer dan 900 huizen zijn verwoest door de beving, zegt de Indonesische rampendienst. Duizenden mensen die hun huis zijn kwijtgeraakt worden elders opgevangen. Ook hebben veel mensen de afgelopen nacht in de open lucht geslapen uit angst voor naschokken. In een appartementencomplex in Oosterhout heeft vannacht brand gewoed. Na middernacht brak de brand uit in een woning op de 4e verdieping. Het gebouw werd ontruimd. Mensen die vastzaten op een balkon werden met een hoogwerker gered. 1 iemand is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. De zware aardbeving in Colombia maandag heeft inmiddels 294 levens geëist. Ook worden er nog 300 mensen vermist. Volgens reddingswerkers is de kans klein dat er nog mensen levend onder het puin worden gevonden. In de zwaar getroffen stad Cali is volgens de brandweer op nog maar 1 zoeklocatie sprake van een teken van leven. Op alle andere locaties is de brandweer bezig met het bergen van lichamen. Het weer? Het is vandaag op veel plaatsen droog, alleen in het uiterste noorden is een bui mogelijk. Zon en wolken wisselen elkaar af en de temperatuur kan in het binnenland oplopen tot 26 graden. In de kustgebieden wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

Met mijn handen in mijn haar denk ik na over de keuzes die ik in mijn jonge leven heb gemaakt. Ik wil niet zeggen dat ik spijt heb, maar het blijft mij achtervolgen.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Bij een busongeluk in het oosten van Hongarije zijn 12 inzittenden om het leven gekomen. Zeker 20 mensen raakten zwaar gewond toen de bus vannacht in de berm van de snelweg terecht kwam en kantelde. Er waren 57 passagiers aan boord van de Poolse bus en 2 chauffeurs, meldt het Hongaarse staatspersbureau. Volgens de Hongaarse politie lijkt het erop dat de chauffeur in slaap is gevallen. Hij is aangehouden. De autoriteiten hebben nog niets bekendgemaakt over de nationaliteit van de slachtoffers. De snelweg is dicht voor onderzoek naar het busongeluk. Rusland en Oekraïne hebben vannacht aanvallen uitgevoerd op elkaars hoofdstad. In Kiev waren er explosies en brak op een aantal plekken brand uit, zegt de burgemeester. Volgens hem vuurden de Russen onder meer ballistische raketten af. 3 mensen raakten gewond. De Oekraïners zouden op hun beurt zo'n 600 drones naar Moskou hebben gestuurd. Volgens de burgemeester van de Russische hoofdstad raakten ook daar 3 mensen gewond. Bij een van de grootste drone-aanvallen op Moskou tot nu toe. Hij zei niets over aangerichte schade. Het dodental na een zware aardbeving in Indonesië is opgelopen naar 47. De aardbeving was gisterochtend voor de kust van het oostelijke eiland Flores en had een kracht van 7,7. Meer dan 100 mensen raakten gewond. Reddingswerkers zoeken naar slachtoffers die mogelijk onder het puin liggen. Meer dan 900 huizen zijn verwoest door de beving, zegt de Indonesische rampendienst. Duizenden mensen die hun huis zijn kwijtgeraakt worden elders opgevangen. Ook hebben veel mensen de afgelopen nacht in de open lucht geslapen uit angst voor naschokken. In een appartementencomplex in Oosterhout heeft vannacht brand gewoed. Na middernacht brak de brand uit in een woning op de 4e verdieping. Het gebouw werd ontruimd. Mensen die vastzaten op een balkon werden met een hoogwerker gered. 1 iemand is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Het weer, op veel plaatsen droog. Zon en wolken wisselen elkaar af en de temperatuur loopt uiteen van 20 graden aan de kust tot 26 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.

favoriete top 3. Vanaf nu zijn jouw favoriete top 3'tjes van harte welkom via de app NPO Luister. Straks muziek van Rutger van Barneveld. Zijn grote hit komt eraan. Ook Robert van Hemert. En nu Earth and Fire. Maybe tomorrow, maybe tonight.

0: uit de Nederlandstalige top 1000.
1: Ze hebben een nieuwe single uitgebracht. Gisteren was dat de mannen van Dikhout. En dit is wel een van hun allergrootste. Stil in mei, een hit uit de Nederlandstalige

Dit zijn de Gouden Uren. Dit is Corné Klein. En ik heb Rob de Nijs met het geweldige, het prachtige, het wonderschone. Het werd zomer.

0: Giel. En Giel is groot fan van Suzanne en Freek. Nou, dan komt hij goed uit. Want ik heb een plaat van Suzanne en Freek voor Giel. In dit geval goud.
1: Als je mijn gedachten eens kon zien, dan stond ik niet alleen misschien. Ik heb eigenlijk nooit echt gedacht

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Bij een busongeluk in het oosten van Hongarije zijn 12 inzittenden om het leven gekomen. Zeker 10 anderen raakten zwaar gewond toen de bus vannacht in de berm van de snelweg terechtkwam en kantelde. Er waren 57 passagiers aan boord van de Poolse bus en 2 chauffeurs, meldt het Hongaarse staatspersbureau. Volgens de Hongaarse politie lijkt het erop dat de chauffeur in slaap is gevallen. Hij is aangehouden. De autoriteiten hebben nog niets bekendgemaakt over de nationaliteit van de slachtoffers. In het noordwesten van Spanje zijn 2 mensen om het leven gekomen door een modderstroom. De slachtoffers zaten in een wijnkelder die door hevige regen onderliep met water en modder. Volgens Spaanse media zijn de slachtoffers vrouwen van 60 en 80 jaar. 2 baby's raakten licht gewond. Zij hadden wat blauwe plekken. Rusland en Oekraïne hebben vannacht aanvallen uitgevoerd op elkaars hoofdstad. In Kiev waren er explosies en brak op een aantal plekken brand uit, zegt de burgemeester. Volgens hem vuurden de Russen onder meer ballistische raketten af. 3 mensen raakten gewond. De Oekraïners zouden op hun beurt zo'n 600 drones naar Moskou hebben gestuurd. Volgens de burgemeester van de Russische hoofdstad raakten ook daar 3 mensen gewond bij een van de grootste drone-aanvallen op Moskou tot nu toe. Hij zei niets over aangerichte schade. Het dodental na een zware aardbeving in Indonesië is opgelopen naar 47. De aardbeving was gisterochtend voor de kust van het oostelijke eiland Flores. Meer dan 100 mensen raakten gewond. Reddingswerkers zoeken naar slachtoffers die mogelijk onder het puin liggen. Meer dan 900 huizen zijn verwoest door de beving, zegt de Indonesische rampendienst. Duizenden mensen die hun huis zijn kwijtgeraakt worden elders opgevangen. Ook hebben veel mensen de afgelopen nacht in de open lucht geslapen uit angst voor naschokken. Het weer. Op veel plaatsen droog. Zon en wolken wisselen elkaar af. En de temperatuur loopt vanmiddag uiteen van 20 graden aan de kust tot 26 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.

0: Wij gaan nooit meer slapen. Nee. Maak mijn moeder niet trots. Nee. We groeien nooit op. Nee. Alles op de
1: bof.
0: We geven geen
1: fuck.
0: Ze kennen mij bij de bar. Ik ben met de mar. De barkeeper is van de star. Huh? Lieve jongens, we gaan veel te hard. Stop.

met Cornelis Klein. Goedemorgen. Ik zit lekker aan een cappuccino en ik heb dit keer een krentenbol met kaas. Ja, er zijn een hoop mensen die vinden het afgrijzelijk, maar ik vind het lekker. Gewoon een laagje boter erop en dan wat kaas. Heerlijk, heerlijk, heerlijk. Geweldig. Lekker om de dag mee te beginnen. Nou ja, zit je zelf te ontbijten? Laat het even weten. Wat eet jij? Misschien wel iets nog gekkers. Ik vind het redelijk normaal, een krentenbol met kaas. Maar als jij iets hebt wat nog gekker is, laat het me weten via de app NPO Luister. Zometeen muziek van Drukwerk. Monique Smit komt eraan met Tim Dausma. En nu uit onze schatkamer, Ramse Shaffi en Sammy.

0: De Nederlandstalige Top 1000.
1: Dat is een hit voor je van de groep Even Serieus. Het zijn een partij feestbeesten, dat wil je niet weten. En ze kwamen in de afgelopen editie van de Top 1000 binnen op nummer 5. Een hele grote hit dus. Even Serieus.

naar een boek. Een boek. Ja, een boek. Frans-Duits, jij denkt maar dat je alles mag van mij en Agra en de Munnik niet of nooit geweest. Ik heb het al 20 keer gezegd en ik zeg het nog een keer. 8, 9 en 10 oktober zijn ze in de Ziggo Dome in Amsterdam. Corrie Konings zingt nog steeds de sterren van de hemel. In dit geval de sterren van het dak. Geintje natuurlijk. Corrie Konings en ik wil een man.

0: Afrotros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De natuurbrand in de Belgische Ardennen breidt zich nog steeds uit. Wel zijn de hulpdiensten optimistisch over het bestrijden van het vuur in natuurgebied de Hoge Venen, omdat het vandaag koeler is en er regen op komst is. Ook hopen ze met hulp uit het buitenland het vuur onder controle te krijgen. Nederland heeft opnieuw 2 Chinook-helikopters van Defensie gestuurd. Het vuur brak vrijdag uit en er is al meer dan 3000 hectare aan natuur verwoest. Daarmee is het de grootste brand in de Belgische geschiedenis. Bij een busongeluk in het oosten van Hongarije zijn 12 inzittenden om het leven gekomen. Zeker 10 anderen raakten zwaar gewond toen de bus vannacht in de berm van de snelweg terecht kwam en kantelde. Er waren 57 passagiers aan boord van de Poolse bus en 2 chauffeurs, meldt het Hongaarse staatspersbureau. Alle slachtoffers komen uit Polen. Volgens de Hongaarse politie lijkt het erop dat de chauffeur in slaap is gevallen. Hij is aangehouden. De snelweg is dicht voor onderzoek naar het busongeluk. Rusland en Oekraïne hebben vannacht aanvallen uitgevoerd op elkaars hoofdstad. In Kiev waren er explosies en brak op een aantal plekken brand uit, zegt de burgemeester. Volgens hem vuurden de Russen onder meer ballistische raketten af. 3 mensen raakten gewond. De Oekraïners zouden op hun beurt zo'n 600 drones naar Moskou hebben gestuurd. Volgens de burgemeester van de Russische hoofdstad raakten ook daar 3 mensen gewond bij een van de grootste drone-aanvallen op Moskou tot nu toe. Hij zei niets over aangerichte schade. Het dodental na een zware aardbeving in Indonesië is opgelopen naar 47. De aardbeving was gisterochtend voor de kust van het oostelijke eiland Flores en had een kracht van 7,7. Meer dan 100 mensen raakten gewond. Het weer. Op veel plaatsen droog. Zon en wolken wisselen elkaar af en de temperatuur loopt vanmiddag uiteen van 20 graden aan de kust tot 26 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.

nog als de dag van gisteren. Deze plaat was al een tijd uit. Ze waren super populair in Friesland. En het borrelde maar en het borrelde maar. En het wilde niet lukken. En die radiopromoter die riep maar van... jongens, doe het nou, draai het nou, want dit is een hele grote hit. Nou, wij waren in het begin allemaal een beetje zo van... nou, dat gaat hem nooit worden, maar dat is hem wel geworden. Want de radiopromoter en de fans in Friesland hadden gelijk. De Kast in Nijedij Live was een gigantische hit.

0: met Toontje Lager en Stiekem Gedanst uit de jaren 80 op nummer 3. Nummer 2 is wat recenter. Likke Pep hoor je zometeen op nummer 2. De tent moet op zijn kop. En op nummer 1 in de favoriete top 3 van Bo, Frans Bauer. En heb je even voor mij.
1: De favoriete top 3.
0: Nummer 3.

via NPO. Luister, dankjewel daarvoor. Nummer 1 voor Frans Bauer, heb je even voor mij. Nummer 2 voor Likke Pep, de tent moet op zijn kop. En de nummer 3 hoorde je Toontje Lager, stiekem gedanst.

0: Avro Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Een muziekfestival in Wormer in Noord-Holland is gisteravond voortijdig geëindigd nadat er een grimmige sfeer was ontstaan buiten de hekken. Volgens lokale media hadden zich daar een paar honderd jongeren verzameld die niet naar binnen mochten. Sommigen probeerden hekken omver te trappen. Volgens NH Nieuws werd er ook iemand mishandeld. Er kwam veel politie op de been om de orde te herstellen. De organisatie van Wormer Live besloot om het laatste optreden van de avond te schrappen. Voor zover bekend is er niemand aangehouden. De natuurbrand in de Belgische Ardennen breidt zich nog steeds uit. Wel zijn de hulpdiensten optimistisch over het bestrijden van het vuur in natuurgebied de Hoge Venen, omdat het vandaag koeler is en er regenopkomst is. Ook hopen ze met hulp uit het buitenland het vuur onder controle te krijgen. Nederland heeft opnieuw twee Chinook-helikopters gestuurd die per keer duizenden liters water over de vlammen kunnen gooien. Het vuur brak vrijdag uit en er is al meer dan 3000 hectare aan natuur verwoest. Daarmee is het de grootste brand in de Belgische geschiedenis. Bij een busongeluk in het oosten van Hongarije zijn 12 inzittenden om het leven gekomen. Het gaat om Poolse pelgrims die op weg waren naar huis na een bezoek aan Bosnië en Herzegovina. Zeker 10 anderen raakten zwaar gewond toen de bus vannacht in de berm van de snelweg terechtkwam en kantelde. Volgens de Hongaarse politie lijkt het erop dat de chauffeur in slaap is gevallen. Hij is aangehouden. In het noordwesten van Spanje zijn 2 mensen om het leven gekomen door een modderstroom. De slachtoffers zaten in een wijnkelder die door hevige regen onderliep met water en modder. Volgens Spaanse media zijn de slachtoffers vrouwen van 60 en 80 jaar. 2 baby's raakten licht gewond. Zij hadden wat blauwe plekken. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. In het westen wordt het 22 graden. In het zuidoosten kan het 26 graden worden. Vannacht vanuit het westen regen. Ook morgen begint met regen. Later op de dag wordt het droog en 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Perry Krams.
3: Ja, daar zijn we weer. God de

0: Ze worden uit de grond gestampt. Dit is er ook zo eentje. Mike Verstegen, hartslag van je heupen.
1: Dit is het weekend van Sterren NL met Perry Kramps.
0: En de voorwereldwonder van Lassa Pook, John West en Billy Dans. 12 uur geworden op de zondag. Zondag 16 augustus. En hoe gaat het met jou? Heb jij een lekkere zaterdagochtend, zaterdagavond gehad? Word je vanochtend lekker uitgerust wakker? Of misschien met wel een klein beetje hoofdpijn? Dat kan natuurlijk ook, al is het alleen maar door de hitte. Nou, goed nieuws. Vanaf vandaag gaat de temperatuur geleidelijk wat omlaag. Vandaag maximaal temperatuur of 3,24. En het gaat, kan ik je vertellen, iets wat behagelijker aanvoelen als de afgelopen dagen al helemaal vrijdag en zaterdag. Dat was natuurlijk snikheet. Donderdag ook al, hè. Toen begon het al. Nou, vanaf vandaag dus wat lagere temperaturen. En nou, ik moet zeggen, ik ben er eigenlijk best wel blij mee dat het de grote hitte, de ergste hitte het land uit is. Nou, op de radio is het heet, hè. We hebben hete hits voor je in aantocht de komende 3 uur in Perry's Weekend Party. We gaan het zoals elke weekenddag hier op Sterren NL weer rete gezellig maken. Ik zeg een hele goede middag, vrienden.
2: Het weekend gaat bijna weer los, gooi die frituur maar aan.
0: Ja hoor, frituur op zondagmiddag, dat kan prima.

Rob en Fisherman's Friends, Donny en Robert van Hemert is Exparadeplaat hier op Sterrenhel. Niet voor niks, want we vinden dit gewoon weer een knijter van een hit. Net zoals Moët dat nou hebben, deze plaat hebben deze heren elkaar gevonden. Hebben nog een keer de handen ineen geslagen voor deze dikke knijter Fisherman's Friend. En daarvoor nog Django Wagner en Als jij niet kiezen kan. Je luistert naar de zondagseditie van Paris Weekend Party. En zometeen gaan we er even een paar incheckberichten erbij pakken. Als je meeluistert op deze fantastische zondag, dan mag je dat laten weten. Je moet natuurlijk helemaal niks, hè. Als je alleen luistert en denkt, Perry, ja, reageer, hartstikke leuk. Ik heb daar geen zin in. Hoef het niet, hè. Het is geen moedje. Het is wel heel erg leuk als je het doet. Even de NPO-luisterapp erbij pakken en stuur even een incheckbericht. Draai zo meteen voor jou Xerxes met Dokter. Maar eerst even de mooiste liedjes ooit gemaakt. Ga genieten van André Hazes. En kijk die kleine jongen even van je aan.

Dit is mooi, hè? De live-uitvoering van Vakantieliefde van Yves Berendsen. En daarvoor de echte vrienden op de radio. Ja. Het is genoeg zo. Ja, ik weet, het is een mooie plaats. Een beetje lang applaus, hè? Daarvoor de echte vrienden Jan Smit en Gerard Joling. En daarvoor eigenlijk ook vrienden. Leeuw Klein en Samuel Welten met Maak Me Nou Niet Gek. Alleen maar vrienden hier op de radio. En jij bent de grootste vriend van ons, de luisteraar van Sterrenel. Ik vind het leuk. Heel veel mensen die weer een leuke appje sturen. Onder andere Erwin. Die zegt: Perry, een hele goede middag. Ik check weer in bij het gezelligste radiostation van Nederland. We zijn vandaag bezig met het sportveld bij ons in het dorp. Want het moet weer picobello eruit zien voor het nieuwe seizoen. Nou, succes daar, Erwin. Bas die zegt: hey Perry vriend, een hele goede middag. Ja, ook een hele goede middag vriend. Vincent die stuurt allemaal foto's van, wat is het, een soort van weiland? Of wat is het, een plukveld of zo? Ik zie dat plukveld. Dat is leuk. Ja, plukveld, dat is toch een soort van ja, groot weiland met allemaal bloemen waar je gewoon mag plukken voor x aantal euro's. Nou, heel veel plezier daar Vincent. Neem een mooi bosje mee voor je vrouw. Misschien ben je ook wel samen met je vrouw. Zou natuurlijk ook nog kunnen. Adrie, die luistert mee, die staat in de file. Is het ergens druk, Adrie, op dit moment, op zondagmiddag? Nou, sterkte in de file. Ricardo luistert mee en ook Roy, die laat weten... we zijn weer eventjes druk aan het werk bij ons achter in de tuin. Er wordt vandaag getegeld en we doen alles zelf. Want ja, het kost allemaal al genoeg als je het door anderen laat doen. Als je zelf een beetje handig bent, doe het lekker zelf, schrijft Roy. Nou, Roy... jij hebt groot gelijk. Zo hou je nog eens een knaakje in je zak, hè? Zo hou je nog eens wat geld over om andere leuke dingen van te doen. Nou, dan even pijnlijke berichten in dit rondje. Onder andere van Jurgen, hij is erbij. Hij wil iets horen van de Benga Boys. Nou, dat kunnen we misschien wel regelen. En ook Klaas, die luistert mee. Klaas, een hele goede middag. En ik zie nog een appje binnenkomen van Tim ook. Tim, die luistert mee naar dit gezellige radiostation. En Tim wil de paradeplaat horen van deze week. Nou, Tim...

is de tapster uit Tijuana. Je zal er maar opkomen om zo'n liedje te maken. Dan ben je creatieve. Sander Kwart hoorde je op Sterren.nl. Daarvoor Jannes en aan het strand van Puerto Rico. Nog een paar leuke incheckberichten die binnenkomen in de NPO Luister-app. Stuur ze maar in. Ik vind het hartstikke leuk. Koen die luistert mee op deze zondag naar Sterren.nl. Hij zegt ook van Perry, hoorde je net al zeggen over de temperaturen die omlaag gaan deze dagen. Ik kan niet wachten, want ik heb zo'n pleurishekel aan de hitte. Dit is lekker. Gaat of 2,23. Dat ben ik helemaal met je eens, Koen. Cheryl, die is erbij. Die zegt, het is hartstikke gezellig ook weer op deze zondag. Ik luister altijd met jullie mee. Nou, dat vind ik leuk om te horen. Ron, die is erbij. Ron, die wenst mij heel veel succes op de radio. Werk ze, Perry. Er zijn mensen die ook moeten werken op de zondag. Ja, dat klopt inderdaad, Ron, maar... Er zijn ook andere mensen die buiten mij al moeten werken. Die op de vrachtwagen zitten, de shovel of ergens in een ijssalon staan waar het knijt te druk is op dit moment. Ah, die hebben zwaarde werk, kan ik je vertellen hoor, Ron. Evert luistert mee. Evert, jij ook een hele goede middag. Wat leuk dat je Sterren.nl Radio daar aan hebt staan. Zo ook Do. Do die luistert mee hier naar de radio. Die vindt het hartstikke gezellig op dit moment. En Henk die luistert ook mee. En ook Dominique. Kijk, Do en Dominique die luisteren mee. Ik zie dat Jan meeluistert dagelijks. Lekker luisteren naar Sterren.nl Radio. En ook Patrick die zegt, hey Perry, wat een gezellige bende weer. Nou, ik doe mijn best hoor. Ook op de zondag, mocht je vandaag lekker hebben uitgeslapen... zeg ik goedemorgen, want ik zie namelijk een appje binnenkomen... van Ida, die zegt... Perry, ik heb uitgeslapen vandaag. Ik word net pas wakker, ik doe de radio aan, ik hoor jou... en dan word ik wakker met een glimlach. Nou Ida, het is 10:50. Goedemorgen. Leuk dat ik je wekkerradio mag zijn voor vandaag. Ik, maar goed, je hebt wel lekker geslapen, dat is een feit. En ik ga een leuk liedje voor je draaien. Wat dacht je van Stef Eckhorn en René Karst? Dit is Lieve te dingen de Kist.

Radio met Team Rush Hour, Wesley Klein, Embrace, Jorde, Dans voor mij. Zometeen deel 2 van Perry's Weekend Party. Dat wordt een uur met alleen maar rammen. Alleen maar muziek. Tenminste, zoveel mogelijk. Af en toe moet je er wel eventjes doorheen...

0: Hugo Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In Lelystad is gisteravond iemand doodgevonden in een huis. De politie zegt tegen Omroep Flevoland rekening te houden met een misdrijf. Wat voor aanwijzingen daarvoor zijn, wil de politie niet zeggen. Er is een politiehelikopter ingezet en agenten hebben de omgeving uitgekampt, mogelijk op zoek naar een verdachte. Bij aanvallen over en weer tussen Rusland en Oekraïne zijn volgens de autoriteiten in beide landen mensen gedood. Bij Russische bombardementen, onder meer op de Oekraïnse steden Kryvyi Rih en Sumy, vielen 5 doden. In het Russische Rostov kwamen 5 mensen om het leven, zegt de gouverneur. Oekraïne zou daar onder meer een treinstation hebben geraakt. In de regio rond Moskou stierf een man nadat een Oekraïnse drone zijn huis zou hebben geraakt. Volgens de Russen vuurde Oekraïne afgelopen nacht meer dan 800 drones op hun land af, merendeels gericht op Moskou. Het was een van de grootste Oekraïnse aanvallen ooit. Een muziekfestival in Wormer in Noord-Holland is gisteravond voortijdig geëindigd nadat er een grimmige sfeer was ontstaan buiten de hekken. Volgens lokale media hadden zich daar een paar honderd jongeren verzameld die niet naar binnen mochten. Sommigen probeerden hekken omver te trappen. Volgens NH Nieuws werd er ook iemand mishandeld. Er kwam veel politie op de been om de orde te herstellen. De organisatie van Wormer Live besloot om het laatste optreden van de avond te schrappen. Voor zover bekend is er niemand aangehouden. Nederland heeft opnieuw 2 Chinook-helikopters naar België gestuurd om te helpen bij het blussen van de natuurbrand in de Ardennen. Die breidt zich nog steeds verder uit. De helikopters kunnen per keer duizenden liters water op de vlammen gooien. Omdat het vandaag minder warm is en er regen is voorspeld, denken hulpdiensten dat het gaat lukken om de brand onder controle te krijgen. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. In het westen wordt het 22 graden. In het zuidoosten kan het 26 graden worden. Vannacht vanuit het westen regen. Ook morgen begint met regen. Later op de dag wordt het droog en 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Ah, er zijn echt ontelbaar liedjes gemaakt over de hoofdstad. Dit is er zo een.
1: Perry Kroms.
0: Ook Fleming dacht, laat ik eens een liedje maken over Amsterdam. Een van de meest geliefde, maar ook gehate steden van Nederland. Want je hebt mensen die houden helemaal van de stad en de stadse leven. Ja, dan moet je natuurlijk in Amsterdam zijn, of Rotterdam, of Utrecht, noem maar op. Maar er zijn ook mensen die zeggen, oh nee, de stad niet aan mij besteed. Nou, eigenlijk, ik hou heel erg van Amsterdam, hè. Ik heb het wel eens geroepen. Ik zou er ook wel eens ook wel willen wonen. Het is dat het geen Amsterdam geld hebt op dit moment. Maar het is voor mij toch dan een buitenwijkje van Amsterdam. Hoor. Want echt de binnenstad? Nee, ik hou niet zo van die drukte van de binnenstad. Maar jij misschien wel. Laat me even weten, hoe denk jij over Amsterdam? Gooi dat even in de NPO luisterapp. Nou, lekker veel muziek in dit uur. Muziek voor onder andere Frans Duits. Hij is de koning van de kroeg en bezingt dat zo meteen. Eerst gaan we zo luisteren naar Monique Smits.

Frits en koning van de kroeg. Nou, ver voor een kroeg hoeft Frans nooit te gaan. Volgens mij heeft hij thuis gelegenheid genoeg. Ik zit eventjes te twijfelen. We hebben namelijk bij een aantal artiesten belletje trekken gedaan. En ik weet zeker dat René Schuurmans een kroeg in zijn tuin heeft. Maar volgens mij heeft Frans Duits in zijn huis ook een soort van mancave/kroeg. Ik weet dat hij wel een oud zwembad heeft. Wat hij heeft omgebouwd tot zijn eigen personal gym. Hij heeft gewoon zijn eigen sportschool thuis. Zorgt hij er wel voor dat hij altijd in shape is. Want ja, Frans is natuurlijk kilo's afgevallen. En hij moet het dan wel vast blijven houden. En dat doet hij door thuis lekker veel te sporten. Frans Duits en koning van de kroeg. Het is zondag. Het is zondag 16 augustus. Je luistert naar de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. NPO ZNL. Met het feestje in je weekend.

Levert zeg. Vincent, en dat ben jij op SterrenL Radio. Ik smult een beetje van die vrolijkheid van Vincent. Kan er niks aan doen. Ik vind het een ontzettend aardige kerel ook, als je hem tegenkomt. Het is van iemand die best wel veel heeft bereikt in zijn carrière, maar nooit naar zijn schoenen is gaan lopen. En dat kan ik juist heel erg waarderen. Mensen die lekker zichzelf blijven, natuurlijk, hij heeft succes. Hij is bekend. Als hij ergens komt, willen mensen met op de foto. Maar soms dan straalt het gewoon van mensen af, weet je wel. Ik heb er geen zin in. Hij neemt altijd de tijd voor de mensen. Dat is mooi. En ook nog eens leuke muziek. Dat ben jij, zo heet de nieuwe single van Vincent. En daarvoor Henk Weijgaard. Och, jongens, heb je het gezien, het nieuws? Beetje spannend rondom Henk. Nou goed, heb je niet gezien? Check het vooral eventjes. Ik heb een truc als bewoning op SterrenL. Mogen het hem goed gaan, onze Henk? Ik riep altijd still going strong. Maar ja, weet je, het is toch allemaal op leeftijd, hè? Dat is toch wel een feit. Ik wou zeggen, als je iets wil horen, dat mag je natuurlijk altijd even laten weten. Via de NPO Luisterapp, dat is de plek waar je terecht kunt om ons te bereiken, de DJ's van Sterren. En straks in het laatste uur, tussen 2 en 3, draai ik een uur lang alleen maar verzoekjes. Dus als je alvast iets in de pap te brokkelen hebt, dan mag dat altijd, hè? Als het op het puntje van je tong ligt en je wil het nu sturen, mag dat. Dat mag je doen in de NPO Luisterapp. Draai ik zo meteen even een heerlijke zomerse plaat van Bluff en Gijke Arnaert. Dat heet Zoute Landen. Nou, Frank Fournette hoor je ze.

al een populair liedje om te coveren. Volgens mij is dat al een aantal keer gedaan. En Sinneke heeft er nu haar versie van gemaakt. Ik doe wat ik wil. En ergens in mijn achterhoofd denk ik, nou, is dat niet een beetje een soort van terugkijken naar wat was en vooruitkijken naar wat komen gaat, weet je. Een omslag in het leven van Sinneke. Ze zag in ieder geval goed uit. Ze was erbij bij het muziekfeest op het plein. Je hebt dat kunnen zien op NPO 1 en heb je het gemist? Dan ga je even naar de NPO Start-app en daar kun je alle afleveringen van het muziekfeest op het plein nog eens op je dooie gemakkie terugkijken. Over een heerlijke plaat gesproken. Abel komt er zo meteen aan met Neem Me Mee. Je hoort Abel naar Tino Martin. Dit is Met of Zonder Jou.

0: dat hoor ik Lucas van Leeuwen altijd zeggen. En dat vind ik over dit plaatje dus ook. Nederpop van de bovenste plank, de band Abel. En neem me mee op NPO CNL Radio. Daarvoor Tino Martin met of zonder jou. Van de week zat ik in de auto te luisteren naar de Kort en Klein show met Corné Klein. Het was iets over drieën. En toen had hij de favoriete top 3. Nou, nu nog steeds in de top 25 op nummer 1. We weten het sinds afgelopen vrijdag dat hij nog steeds op nummer 1 staat. En straks vanaf 3 uur hoor je de herhaling met Jan Paparazzi. Maar in de dagelijkse top 3 in de Kort en Klein show stond deze plaat op nummer 1. Gaat het zomaar zijn dat hij Rutger van Barneveld ergens in de komende weken van de troon af kan schoppen? Het zou zomaar kunnen gebeuren. Joey Nicolai, dit is Tinto de Verano op sterren.
1: Oké,

van die liedjes. Ja, het onderwerp daarvan is niet zo heel erg vrolijk. Hè. Het gaat natuurlijk over de dood. Maar hoe dit liedje er wordt gebracht. Iedereen wil naar de hemel, maar liever nog even niet vandaag. Omdat we nog eventjes in het hier en nu willen gaan genieten. En toch maakt het me heel erg vrolijk, deze plaat van Wolter Kroes. Je hoorde hemel. En kijk eens wie we daar hebben. De

0: blijft lekker. Guus Meeuwers en Van Gans worden zo ver weg.
1: Perry's Weekend Party.
0: Benaderen het laatste uur van Perry's Weekend Party. En je weet het, hè. Dan heb jij de touwtjes in handen. Dan ben jij de, nou ja, de spreekwoordelijke baas van dit radiostation. De muziekredacteur. Heel correct gezegd, hè. Jij mag dus gaan bepalen wat we gaan draaien. Een uur lang alleen maar verzoekjes die je kunt gaan indienen via de NPO-luister-app. Ik vind het leuk om daar wat van je te horen. En welke plaat zit dus al de hele dag in je hoofd? Of een plaat die je misschien al een keertje hebt gehoord vandaag op Sterren, waarvan je denkt, die moet gewoon nog een keertje gedraaid worden. Oh, dit is jouw kans om die plaat nog eens op de radio te horen. Laat het weten in de

0: Avrotros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In Lelystad is gisteravond iemand doodgevonden in een huis. De politie zegt tegen Omroep Flevoland rekening te houden met een misdrijf. Wat voor aanwijzingen daarvoor zijn, wil de politie niet zeggen. Er is een politiehelikopter ingezet en agenten hebben de omgeving uitgekampt, mogelijk op zoek naar een verdachte. Bij aanvallen over en weer tussen Rusland en Oekraïne zijn volgens de autoriteiten in beide landen mensen gedood. Bij Russische bombardementen, onder meer op de Oekraïnse steden Kryvyi Rih en Sumy, vielen 5 doden. In het Russische Rostov kwamen 5 mensen om het leven, zegt de gouverneur. Oekraïne zou daar onder meer een treinstation hebben geraakt. In de regio rond Moskou stierf een man nadat een Oekraïnse drone zijn huis zou hebben geraakt. Volgens de Russen vuurde Oekraïne afgelopen nacht meer dan 800 drones op hun land af, merendeels gericht op Moskou. Het was een van de grootste Oekraïnse aanvallen ooit. Een muziekfestival in Wormer in Noord-Holland is gisteravond voortijdig geëindigd nadat er een grimmige sfeer was ontstaan buiten de hekken. Volgens lokale media hadden zich daar een paar honderd jongeren verzameld die niet naar binnen mochten. Sommigen probeerden hekken omver te trappen. Volgens NH Nieuws werd er ook iemand mishandeld. Er kwam veel politie op de been om de orde te herstellen. De organisatie van Wormer Live besloot om het laatste optreden van de avond te schrappen. Voor zover bekend is er niemand aangehouden. Nederland heeft opnieuw 2 Chinook-helikopters naar België gestuurd om te helpen bij het blussen van de natuurbrand in de Ardennen. Die breidt zich nog steeds verder uit. Helikopters kunnen per keer duizenden liters water op de vlammen gooien. Omdat het vandaag minder warm is en er regen is voorspeld, denken hulpdiensten dat het gaat lukken om de brand onder controle te krijgen. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. In het westen wordt het 22 graden. In het zuidoosten kan het 26 graden worden. Vannacht vanuit het westen regen. Ook morgen begint met regen. Later op de dag wordt het droog en 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Perry Krams. Zo, jij hebt de touwtjes in handen.

Als je kijkt naar alles wat er om ons heen gebeurt, gelukkig leven wij in Nederland. En dan mogen we echt heel blij zijn met z'n allen. Want hier is het allemaal nog oké, hier is nog vrede. En zijn we over het algemeen, hè, op een enkeling daar gelaten, toch best wel heel erg lief voor elkaar. Vind ik mooi. De Nederlanders die zijn samenhorig volk. Zoeken elkaar altijd op als het nodig is. Die geven elkaar eventjes een arm om de schouder. Als je even verdrietig bent of als je het heel hard nodig hebt. Dat is wel zo. Ze zeggen wel eens, het verpaupert allemaal een beetje. Maar als je echt diep in de harten kijkt van de Nederlanders, zijn wij best een lief en warm volk. Goed, tot zover mijn oordeel over Nederland. Gaan wij door met de verzoekjes voor Quinten. Heb ik zo meteen Goldband en Noodgeval. En in de NPO Luister-app komt er ook een appje binnen van Monique. Die zegt, Perry, zou ik alsjeblieft van jou Pascal Redeker mogen horen?

bitter noodgeval alleen al als je in de auto zit en je rijdt op een file af. En je had al het gevoel van, oh, ik moet zo meteen eigenlijk wel eventjes naar het toilet. En dan rij je dus op een file af en dan duurt het ook nog eens een eeuwigheid voordat je een benzinestation tegenkomt. Ken je dat? Dat soort noodgevallen? Ja, het kan me voorstellen dat je dus op vakantie bent geweest of nog misschien op vakantie gaat en dat je dat met de auto doet. En dat je dus altijd een beetje bang bent voor zo'n situatie. Ja, en wat doe je daar dan tegen? Ik weet eigenlijk niet wat het een grootste tip is. Ja, je hebt van die plaszakken, weet je wel, dat je gewoon in de auto, nou ja, ik vind dat zo'n beetje onsmakelijk. Maar ja, je hebt wel oplossingen ervoor. Noodgeval van Goldband. Ik drijf helemaal af. Daarvoor Pascal Redeker en Badkamerkraan gedraaid van het verzoeklijstje. Want je mag je favoriete plaat aanvragen. Dat doe jij in de NPO Luisterapp. Waar heb jij zin in om te horen op deze mooie zondag? Deze, die ga ik draaien voor Joris. Hij vraagt om Arne Jansen en Leski Grales. Dit is 7 brieven op de nummer 1. Dit is NPO Sterren NL.

Waarom doe jij mijn hart zo'n pijn? Waarom wil jij niet meer bij me zijn? Iedere keer dan denk ik, als ik kon, dan vloog ik nu naar jou. Om te zien of jij nog van me houdt.

Sorry, adios. En als ik met mijn ogen iets naar rechts draai in de Sterren NL studio, dan zie ik hem hier ook hangen. Een gouden award voor de single die hij toch een beetje aandringen van onze Emily opnieuw heeft uitgebracht. Waarom nou niet kleuren? Heeft dus een gouden award gekregen, een gouden status. Dat betekent dat hij heel veel gedraaid en gestreamd is hier in Nederland. Een grote hit dus voor Kido van der Graaf. En ciao, doei, adios. Die loopt ook wel lekker. Werd trouwens aangevraagd door Simone. Dankjewel voor jouw leuke verzoekje. En als je dus zit te luisteren en denkt, god, ik vind het heel erg leuk om mijn favoriete Nederlandstalige plaat even aan te vragen, dan mag dat ook. Maar ik zie ook dat er niet Nederlandse liedjes worden aangevraagd, maar die wel gemaakt zijn in ons land. Nou, ik ga zo meteen eens even zo'n leuke Engelstalige knijter uitzoeken. Iedere werkdag hoor je dat ook tijdens de Kort en Klein Show met Corné Klein. Een leuke Engelstalige plaat uit Nederland. En ik ga er zo meteen even eentje uitzoeken uit de verzoekjes. Eerst even een verzoekje voor Luca zometeen. Frans Bauer en een leugentje om Bersveel. Eerst ga ik Martin even blij maken. Want Martin wil Samantha Steenwijk horen samen met Wesley.

beetje liefde in de lucht, dankzij Corrie Konings. En niet alleen dankzij Corrie Konings, dat was namelijk een verzoekje van Rick. Die zegt, joh, er hangt liefde in de lucht. Ik heb namelijk sinds vorige week een nieuwe relatie met Rebecca. En ik ben echt onwijs gelukkig. Nou, Rick en Rebecca, maak er samen een onwijs mooie tijd van. Hè. Ga genieten, doe leuke dingen, ga lekker daten. Maak het allemaal ook niet te zwaar en zo. Tot zover de tips, maar vooral lekker gaan genieten met elkaar en... Laat die liefde lekker in de lucht hangen. Je hoorde Corrie Konings op Sterren NL, daarvoor Frans Bauer en een leugentje om bestwil. Ik zei al dat ik in de NPO Luisterapp even op zoek ging naar een verzoekje voor een Engelstalige plaat die hier in Nederland is gemaakt. En al gauw...

Radio. En daarvoor een heerlijke plaat. Wat mij betreft een van de beste van Boudewijn de Groot. Ik ben ik. Op nummer 1 blijft toch altijd Avond staan. Maar als je dan verder kijkt naar mijn favoriete platen van Boudewijn, dan denk ik dat Ik ben ik al op een tweede plaats staat, hoor. Achter Avond. Maar goed, het gaat hier helemaal niet over mij in dit uur. Het gaat om wat jij leuk vindt. Wat jij graag zou willen horen. Want in dit uur draai ik alleen maar verzoekjes die je kunt aanvragen via de NPO Luister-app. En ik doe mijn best om zoveel mogelijk te draaien. Kijk, het kan niet zomaar zijn. Het kan echt niet alles draaien. Want er komen zoveel verzoekjes binnen. Maar het leuke alleen al is dat je een verzoek...

0: aanvraagt in de NPO Luisterapp. En dat je dan gespannen afwacht of jouw plaatje gedraaid gaat worden. Nou, wordt die gedraaid, ben je spekkoper? Ben je blij? Ben je happy? Wordt die niet gedraaid? Dat snap ik. Dan ben je een beetje teleurgesteld. Maar weet dat dat niet uit onwil is, maar dat het gewoon niet lukt in dat uur. Want je moet eens weten hoeveel appjes hier per dag binnenkomen bij Stel NL Radio. En dat vinden we echt geweldig. Maar weet dat ieder appje in ieder geval wel wordt bekeken.
1: Dat wel, ja.
0: Ook buiten de show om lees ik altijd de appjes die tijdens de show zijn binnengekomen. Dat vind ik altijd heel erg leuk. Nou, door met de verzoekjes. Hans en Thomas, alles staat je. Die wordt aangevraagd door Mariska, dus dat gaan we eventjes regelen. En Bianca is ook van de partij deze zondagmiddag. Zij wil Henk Dissel horen. Dit is een bom op Sterren NL.

Maatje, ik denk dat ik nu op dit moment het allermooiste verzoekje ga draaien die er deze middag is aangevraagd. En dat is een verzoekje van Max. Ja, Max, dit is een plaat als ik deze zo meteen hoor, ook hier in de studio. De speaker gaat echt op standje gevaarlijk en ik ga echt genieten met kippenvel tot het dak en weer terug. Dit is een van de mooiste liedjes van onze zuiderburen uit België. Van Clouseau. Dankjewel Max voor de aanvragen van dit prachtig plaatje. Dit pareltje. Van Clouseau, dit is Passie op de nummer 1, Sterren NL.

0: Heb je ook zoveel kippenvel van dit nummer? Ja, ik wel hoor. Ik vind hem zo mooi. Dankjewel Max voor jouw verzoekje van Clouseau.
1: Perry's Weekend Party.
0: Je hoorde passie op Sterren NL. Het is bijna 3 uur zometeen. De feestelijke herhaling van de Sterren NL Top 25. Met Mr. Top 25 hemzelf. Hij is er speciaal voor teruggekomen van zijn vakantie. Om toch de Top 25 nog eventjes te doen. Je hoort hem zometeen nog een keer op Sterren NL. De beste hits van dit moment. En daarna nog de schatkamer van de Nederlandstalige muziek. Ga ervan genieten, maak er een mooie week van. En vrijdag meld ik me weer voor Perry's Weekend Party. Een hele fijne week en heel graag tot volgende week vrijdag.

0: Avro Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De brand in de Belgische Ardennen is al meerdere keren een andere richting opgegaan door de wind. Die stuwt het vuur steeds weer een andere kant op. De zogeheten vuurlijn strekt zich inmiddels uit over meer dan 1 kilometer, meldt de Waalse publieke omroep RTBF. Omdat het vandaag minder warm is in het gebied en er regen op komst is, denken de hulpdiensten het vuur beter onder controle te kunnen krijgen. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd om te helpen blussen. De politie heeft een 26-jarige man aangehouden na een brand in een appartementencomplex in Oosterhout. In de nacht van woensdag op donderdag brak er brand uit in een woning op de 4e verdieping. Het gebouw werd ontruimd en mensen die vastzaten op een balkon werden met een hoogwerker naar beneden gebracht. Nadat de brand geblust was, is er onderzoek gedaan. De politie houdt rekening met brandstichting. De man die is opgepakt komt ook uit Oosterhout. In Enschede heeft de politie gisteravond een zogeheten skinnybike van de weg gehaald. Deze fiets, een soort fatbike, maar dan met dunne banden, was opgevoerd en kon 120 km per uur halen. Agenten troffen in de stad een groep jongeren aan die op fatbikes en skinnybikes reden. Ze sloegen op de vlucht met hun fietsen, maar konden al snel worden aangehouden. De skinnybike is door de politie in beslag genomen en wordt vernietigd. De eigenaar krijgt een forse bekeuring. De storing in de metro van Amsterdam is verholpen, meldt stadszender AT5. Rond 12 uur vanmiddag viel alles stil door een storing in het verkeersleidingensysteem. Sommige metrostellen moesten worden ontruimd. Een half uur geleden kwam het metroverkeer weer op gang, zegt vervoersbedrijf GVB. Het weer, het is bewolkt met af en toe zon. Het is overal droog en de temperaturen liggen tussen de 21 graden aan de kust tot maximaal 26 graden in het binnenland. Vannacht vanuit het westen regen en het koelt af tot zo'n 15 graden. Morgen eerst regen, daarna wisselvallig en ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

21, 22, 23, 24 en dat, lieve luisteraars, is nummer 25. Ze liggen klaar in de juiste volgorde. 25 spekvette hits in de toonaangevende Nederlandstalige hitparade bij Sterren NL. En die zegt een hele goede middag. Welkom live vanuit de Mediatempel aan de Witte Kruislaan in Hilversum. Is dit Janneman de komende twee uur met de Sterrenel Top 25. 16e jaargang, week nummer 33. Gedateerd 14 augustus 2026. De hitparade van vandaag met twee nieuwe platen.

De top 25 deze week bij Sterrenl Radio. Om te beginnen waren op 25 Ferry de Lits en Zware Jack met Baco in Monaco. In de tiende week de hekken sluiten, de officiële opening deze week in de top 25. Ferry de Lits en de Baco in Monaco hit met Jack zakte van 20 naar 25 in de tiende week. En eveneens 10 weken het geluid van Antoon met De Enige. En die tuimelt 9 plaatsen naar beneden. Vorige week 15, deze week 24. 2 nieuwe platen.

Eerste nieuweling vandaag in de Sterrenel Top 25 op rugnummertje 23.

aantal 10 stijgers in de top 25 van Sterrenl Radio. 2 plaatsen omhoog, bescheiden stijging, maar toch een stijging. Wesley Klein en Niet Zo Bij Mij in de 3e week 2 plaatsen omhoog. Vorige week 23 en deze week doorgestegen naar 21. En daarvoor blijven staan op 22. De eerste van in totaal 4 zittenblijvers vanmiddag. Lil Kleine en Samuel Welten en Maak Me Nou Niet Gek in de 16e week blijven staan op nummer 22. Gaat hij volgende week doen. Het zou zomaar eens kunnen dat die plaat weer gaat stijgen volgende week in de top 25. Je weet het namelijk nooit wat er gaat gebeuren in de hitparade bij Sterrenl Radio. Vrijdagmiddag tussen 2 en 4 vanwege de omroep CAO in de feestelijke herhaling. Zondagmiddag tussen 3 en 5 uur de top 25 op tv. Iedere zaterdagmiddag 10 over 12 NPO 1. En nu tijd voor de hoogste nieuweling van vandaag. De hoogste van 2 nieuwe platen op nummer 20. De nieuwe single van Dizzy en Yves Berendsen. We zijn er, we zijn er. Ze zijn in

wilde zeggen, twee zakken achter elkaar in de top 25. Vorige week 11, deze week zakt hij naar 18. Lange Frans en Frans-Duits. En de Tour de France in de achtste week top 25. 7 plaatsen naar beneden. En ervoor op 19 gezakt van 16. Russo en Mart Hoogkamer en Pakmeij. En die staan er totaal 6 weken in. En daarvoor op 20 de hoogste nieuweling, de klapper van deze week. Missy en Yves Berendsen. En we zijn er in de top 25 inderdaad binnengekomen op nummer 20. Wat hebben we hier op 17? Een zakker. Vorige week stond deze plaat op nummer 12. Ja, hij tuimelt langzamerhand toch een beetje richting uitgang van de eerlijke 25. Mike Versteeg. Hij zakt de

Hij kan net zo goed als Thomas, denk ik. Alhoewel, want er waren hem over, hè. Hij gaat in het op 25 omhoog. Twee plaatsen. Vorige week 18, deze week omhoog naar nummer 16. Hoort dit even bij voor de volledigheid. Van het begin ook al, maar toch voor de aardigheid, hè. Ik vind namelijk dat er een mooi effect om een plaat die stijgt in het op 25 een beetje aan te zetten in onze hitparade. En dat geldt ook voor de plaat die daarna komt op 15. Vorige week 17. En ook hij gaat dus met andere woorden twee plaatsen omhoog. De Haagse hitmachine met

Vorige week nieuw op 21. Deze week doorgestegen naar nummer 14. De 1, 2, 3, 4 stijger van vanmiddag in onze top 25. In de tweede week op weg naar de top 10 van de top 25. De boys van Likkepijp en de Circus Tent. En daarvoor hadden we op 15 twee plaatsen omhoog. Avro Bros, John West en Billy Dans. En jij bent alles in de vierde week twee plaatsen omhoog. En Thomas Berger was ook een stijger, dus, maar die had ik al afgekondigd. En het is toch het vakantietijdperk. Vakantierooster met die allemaal in mijn vakantie toch nog even een top 25 eruit persen. Met alle mogelijke soorten van genoegen uiteraard, hè, op Sterrenel Radio. Met lieve luisteraars, je gelooft het bijna niet. Een plaat die er al 31 weken in staat. 31 weken. 31 weken. Vanaf het begin van het jaar horen we deze plaat al in de top 25. En nu blijft hij deze week staan op nummer 13. Robert van Hemert en Donnie. Ben niet

bij Ster NL Radio. De nieuwe Rutger van Barneveld. Zon, zomer, zon, strand. 2.0, hoe heet het plaatje? Het plaatje heet Zomer, zon, strand 2.0, ja. Oude hit van Juan Bastos. Loopti, loopti, love uit 1971, dames en heren. Ja. In het Nederlands gedaan, anno 2026. En dan de laatste plaat voor het nieuws. Dat is de oude Nederlandstalige nummer 1. En soms gaan we 50 jaar terug in de tijd. Komen we terecht in de 1976. Maar vandaag gaan we niet zo heel ver terug in de tijd. Alhoewel, alhoewel. We gaan 30 jaar terug in de tijd. We gaan terug naar 14 augustus 1996. 30 lange jaren geleden. We hadden nog de gulden. En dit stond toen op nummer 1 in de Nederlandstalige hitparade. Een beuker, een rammer. Je hoort hem nooit meer. Maar ik heb het altijd een hele goede plaat gevonden. Met een ondeugend tintje, als je begrijpt wat ik bedoel. Maar daar hou ik wel van. De oude nummer 1 van 30 jaar geleden was in handen van Katja Schoen.

0: Avro Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De brand in de Belgische Ardennen is al meerdere keren een andere richting opgegaan door de wind. Die stuwt het vuur steeds weer een andere kant op. De zogeheten vuurlijn strekt zich inmiddels uit over meer dan 1 kilometer, meldt de Waalse publieke omroep RTBF. Omdat het vandaag minder warm is in het gebied en er regenopkomst is, denken de hulpdiensten het vuur beter onder controle te kunnen krijgen. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd om te helpen blussen. De politie heeft een 26-jarige man aangehouden na een brand in een appartementencomplex in Oosterhout. In de nacht van woensdag op donderdag brak er brand uit in een woning op de 4e verdieping. Het gebouw werd ontruimd en mensen die vastzaten op een balkon werden met een hoogwerker naar beneden gebracht. Nadat de brand geblust was, is er onderzoek gedaan. De politie houdt rekening met brandstichting. De man die is opgepakt komt ook uit Oosterhout. In Enschede heeft de politie gisteravond een zogeheten skinnybike van de weg gehaald. Deze fiets, een soort fatbike, maar dan met dunne banden, was opgevoerd en kon 120 km per uur halen. Agenten troffen in de stad een groep jongeren aan die op fatbikes en skinnybikes reden. Ze sloegen op de vlucht met hun fietsen, maar konden al snel worden aangehouden. De skinnybike is door de politie in beslag genomen en wordt vernietigd. De eigenaar krijgt een forse bekeuring. De storing in de metro van Amsterdam is verholpen, meldt stadszender AT5. Rond 12 uur vanmiddag viel alles stil door een storing in het verkeersleidingensysteem. Sommige metrostellen moesten worden ontruimd. Een half uur geleden kwam het metroverkeer weer op gang, zegt vervoersbedrijf GVB. Het weer, het is bewolkt met af en toe zon. Het is overal droog en de temperaturen liggen tussen de 21 graden aan de kust tot maximaal 26 graden in het binnenland. Vannacht vanuit het westen regen en het koelt af tot zo'n 15 graden. Morgen eerst regen, daarna wisselvallig en ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

tot 25. 4 weken lang te horen. Vorige week 14, deze week omhoog naar nummer 12. Wordt dit geluid uiteraard bij. En daarmee is de tweede uur, het spannendste uur van de top 25, officieel geopend. Ja, het is vakantietijd. Dus Marcel is er ook niet, onze Marcel de Vries. Dus die maakt meestal de montages voor de top 25, voor de top 3 en zo. Ja, en ik heb het aan het begin van vorige uur gedaan. Ik doe het niet nog een keer. Nee. We gaan gewoon lekker door. Rammen met de top 25. Even zeggen waar we mee bezig zijn. Janneman live vanuit de Media Tempel aan de Witte Kruisnaan in Hilversum. 2 nieuwe platen vanmiddag. 10 stijgers, 9 zakkers, 4 zittenblijvers, 25 spekvette hits in de juiste volgorde. En dit is de 1, 2, 3, 4, de 6e stijger van vanmiddag. Vorige week nieuw. In de 25 op nummer 19. Toen hoogste nieuweling. Nu omhoog van 19.

0: nog hangt, want oei.
1: Top 25.
0: Gezakt in de top 25 van 5 naar nummer 9. Vier plaatsen naar beneden. Senna en Sven Versteeg met Vuurwerk in de zesde week top 25. Vier plaatsen naar beneden. Daarvoor op 10 ook gezakt van 6 ook 4 plaatsen naar beneden. Robert van Hemert en Zandloopster, waar kom jij vandaan in de negende week top 25? Vier plaatsen naar beneden. Hij opende de top 10 van deze week. En ervoor op nummer 11 omhoog van 19. Dat gaat heel hard voor Donnie en Robert van Hemert. En Vissa Man's Friend. Vorige week 19 hoogste nieuweling. Deze week op nummer 11 terecht te komen. En dit is ook een stijger. Fons Veurink. Vorige week 10. Deze week omhoog.

De achtste stijger van vanmiddag. Vorige week stond ze op 9. Deze week gaat ze 2 plaatsen omhoog. Hoort dit uiteraard bij in de 5e week dat ze staat genoteerd. En daarvoor op 8 omhoog van 10. Fons Veurink en Fezzi in de 4e week 2 plaatsen omhoog. En nu krijgen we weer een stijger. En niet zomaar een stijger. Ik vind het namelijk een fantastische plaat. Ik vind het een van de beste platen van 2026. Vorige week 8. Deze week omhoog

25 en nu weer gestegen. Weer gestegen voor de zoveelste week, de vijfde week inderdaad. Danny Vroeger en Nicky van Wijk en Knipper ligt omhoog van 8 naar nummer 6. En dit is de nummer 5 deze week. Gezakt van 4 naar 5.

Berends, misschien is het tijd, maar hij is gezakt in de top 25. Eén plaatsje. Vorige week 4, deze week zakt hij naar nummer 5. In de zesde week, misschien is het tijd. En ook dit zakt één plaatsje. Vorige week 3, deze week nummer

van 3 naar nummer 4. Top 25. De Bos Tromos in de 9e week top 25. Toch echt een zomerrit hoor. Je hoort heel veel mensen over Rutger van Barneveld en Cheerio Cheerio. Maar onderschat deze plaat niet van Jeffrey Hezen. De Bos Tromos. 1 plaats gezakt in de top 25. Loco Loco in de 9e week. Vorige week 3, top 3 dus. Deze week zakt hij naar nummer 4.

0: Best in the Wild en Cheerio.
1: Top 25.
0: 20 weken lang te horen in de top 25. 25 spekvette hits in de juiste volgorde met Janneman. Just in the Wild en

nummer 1 volgende week. Voor het nummer 1 tijd is bij Stel NL Radio. Even kijken wat we gaan doen. Zometeen ga ik de paradeplaat draaien van deze week precies 5 jaar geleden. Ik ga de nieuwe paradeplaat aan je voorstellen. Onze belangrijkste plaat voor de aankomende 7 dagen. Ik ga bellen met een van de mensen die hem gemaakt heeft, die plaat. Hopelijk neemt hij op. En ik heb als gebruikelijk toch wel een aantal tipnotes klaar liggen. En vanwege de tijd doen we er een stuk of 1, 2, doen er 4 vandaag. 4 tipnoteringen, 4 nieuwe platen, 4 nieuwe muziek op Stel NL. En dit is de nieuwe single van Mart Hoogkamer om mee te beginnen. De kroegen in de hemel.

Shower was dat met Westy Klein inderdaad. De man die in de top 25 staat, ergens een beetje het begin van de hitparade. Ik wil zeggen, bij de laatste nummers, de laagste nummers. Hij staat uit mijn hoofd op nummer 21 van 23 vanmiddag. Komt toch weer een nieuwe plaat, dat is mooi. Team Rush Hour, Westy Klein en Brace is er ook bij. Met hun nieuwe single, de plaat heet Dans Voor Mij. Daarvoor, wat is dat een goede plaat van Vincent? Dat ben jij.

luisteraars. Bijna tijd voor nummer 1. Maar voor het zover is, zometeen de nieuwe paradeplaat aan je voorstellen voor de aankomende 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dagen. En ook zoals gebruikelijk de paradeplaat draaien van deze week. Precies 5 jaar geleden. 5 jaar, het is eigenlijk niks in de mensenleven. 14.

0: eerste. Het woordje. Het wordt jouw bed, hoor ik net. Monique Smit en de paradeplaat. Vijf jaar geleden. In de week van 14 augustus 2021. Vijf jaar geleden. Vijf jaar is toch niks in de mensenleven. En de hit van Monique heette Twijfelaar. Maar dan de nieuwe paradeplaat voor de aankomende week bij Sterren en Radio. 14 augustus 2026. We blijven even in Volendam. Ja, ja. Want ik ga bellen met iemand die de paradeplaat daar gemaakt heeft voor deze week. En ik hoop dat die opneemt.
1: Hallo?
2: Hallo Jan?
1: Spreek ik nou met mijn grote vriend Jan Paparazzi?
2: De enige echte Jan Paparazzi! Ja, ja, ja, ja! Hey Jan, ja, dat hoor jij aan mijn stem natuurlijk dat ik bel. Want ja, het is vrijdagmiddag 4:15. En dan maak ik altijd de nieuwe paradeplaat bekend voor de aankomende week bij Sterrenl Radio.
1: Ik begin kippenvel te krijgen.
2: Jan, dat is niet voor niks, want jullie nieuwe single, Je zit in mijn hoofd, is vanaf dit moment onze nieuwe paradeplaat. Yes! Hey, te pakken.
1: Ja, top man.
2: Mooi hè, mooi hè. Hey Jan. Ja, ja, maar hij is net uit vorige week, vrijdag uitgekomen uit mijn hoofd. En we zagen elkaar afgelopen weekend natuurlijk bij Jan Smit, bij de fantastische jubileumconcerten van onze gezamenlijke grote vriend. En toen draaiden we de plaat al bij Sterren en Hel. En toen zei je nog, wat zou het mooi zijn als dit nou de nieuwe paradeplaat zou worden.
1: Ja, ik zei het voorzichtig, maar ja, ik durfde het niet te hopen.
2: Jan, het is bij deze uitgekomen. Vanaf dit moment gaan wij meer dan 50 keer de komende 7 dagen de digitale snelweg opspuiten.
1: Wauw.
2: Bam, ja, bam, bam.
1: Gek, man.
2: Hey, leuk, hè? Leuk, hè?
1: Echt, ja, ja, ja.
2: Ah, super, Jan. Nou ja, het is een hele leuke plaat geworden weer. Lekker vrolijk, je zit in mijn hoofd.
1: Ja. Ja, en we hebben toevallig van een half uur geleden de nieuwe videoclip geüpload.
2: Oké.
1: Okay. We hebben natuurlijk een videoclip opgenomen tijdens het concert van Jan Smit.
2: Ja, ja.
1: Met al dat publiek. Ja. En dat is een hele mooie, hele zomerse clip geworden. Dus,
2: oké, okay. Nou, ik ga zo gelijk even kijken. Hey, wat denk je daarvan?
1: Ja, is goed.
2: Jan, dan mag jij hem nog even aankondigen als onze nieuwe paradeplaat voor de allereerste keer.
1: Beste luisteraars, hier is de nieuwe paradeplaat van Sterren.nl. Je zit in mijn hoofd, de 3 J's.
2: Yo, yo.

platen, nieuwe van de drie. Je zit in mijn hoofd. En daarmee komt er een eind aan de muziekmarathon voor deze week. De 16e jaargang, week nummer 33. Gedateerd 14 augustus 2026. De toonaangevende Nederlandstalige hitparade. 25 spekvette hits in de juiste volgorde. Ook wel de eerlijke 25 genoemd van NPO Sterren in Radio. Wekelijks samengesteld op basis van Airplay, streamingdata van Spotify en plays op YouTube. Dus niet na 20 bier een dikke duim en een natte vinger. Nee, nee. Dit zijn de daadwerkelijke rangen en standen die iets zeggen over de populariteit van het Nederlandstalige muziek de afgelopen 7 dagen in Nederland. Ik heb nog één plaat klaar liggen. De nummer 1 van vorige week is ook deze week nummer 1. Rutger van Barneveld in de 10e week staat hier wederom bovenaan met de zwoele zomernachten. Ontzettend bedankt voor het luisteren. Graag tot volgende week. Vrijdagmiddag tussen 2 en 4. Of anders zondagmiddag tussen 3 en 5 in de feestelijke herhaling. Een prettig weekend. Geniet van het leven. En graag tot volgende week.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De brand in de Belgische Ardennen is al meerdere keren een andere richting opgegaan door de wind. Die stuwt het vuur steeds weer een andere kant op. De zogeheten vuurlijn strekt zich inmiddels uit over meer dan 1 kilometer, meldt de Waalse publieke omroep RTBF. Omdat het vandaag minder warm is in het gebied en er regenopkomst is, denken de hulpdiensten het vuur beter onder controle te kunnen krijgen. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd om te helpen blussen. De politie heeft een 26-jarige man aangehouden na een brand in een appartementencomplex in Oosterhout. In de nacht van woensdag op donderdag brak er brand uit in een woning op de 4e verdieping. Het gebouw werd ontruimd en mensen die vastzaten op een balkon werden met een hoogwerker naar beneden gebracht. Nadat de brand geblust was, is er onderzoek gedaan. De politie houdt rekening met brandstichting. De man die is opgepakt komt ook uit Oosterhout. In Enschede heeft de politie gisteravond een zogeheten skinnybike van de weg gehaald. Deze fiets, een soort fatbike, maar dan met dunne banden, was opgevoerd en kon 120 km per uur halen. Agenten troffen in de stad een groep jongeren aan die op fatbikes en skinnybikes reden. Ze sloegen op de vlucht met hun fietsen, maar konden al snel worden aangehouden. De skinnybike is door de politie in beslag genomen en wordt vernietigd. De eigenaar krijgt een forse bekeuring. De storing in de metro van Amsterdam is verholpen, meldt stadszender AT5. Rond 12 uur vanmiddag viel alles stil door een storing in het verkeersleidingensysteem. Sommige metrostellen moesten worden ontruimd. Een half uur geleden kwam het metroverkeer weer op gang, zegt vervoersbedrijf GVB. Het weer, het is bewolkt met af en toe zon. Het is overal droog en de temperaturen liggen tussen de 21 graden aan de kust tot maximaal 26 graden in het binnenland. Vannacht vanuit het westen regen en het koelt af tot zo'n 15 graden. Morgen eerst regen, daarna wisselvallig en ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Jan Paparazzi.
3: 5 uur geweest op zondag.

blijft toch een prachtige plaat wat mij betreft dit, hoor. Geweldig. 55 jaar geleden, ongelooflijk, hè? 55 jaar geleden, nummer 1 ook nog in de toenmalige top 40. Van Radio Veronica op 192 meter in 1971. Oi, oi, oi, tijd geleden. Vader Abraham en Wilma en zou het erg zijn, lieve opa. Goedemiddag allemaal, even na 5 uur. Jan Paparazzi blijft dus nog een uurtje zitten zoals gebruikelijk. Tot 6 uur in ons gouden oude programma. Voor ons gouden oude programma De Schatkamer. De oude plaatjes die je nergens anders meer hoort, hoor je nog op zondagmiddag tussen 5 en 6. De Schatkamer. Ik ga ze bijna non-stop draaien zoals gebruikelijk. Met halverwege de oude Nederlandstalige top 3 van deze datum. En zometeen gaan we terug naar 1966. 40 jaar geleden, 16 augustus 1986. Die top 3 hoor je zo rond 5:30. En voor het zover is, een aantal hele mooie platen. Een reis door de tijd. Met om te beginnen deze nummer 1 hit van 50 jaar geleden. Dit is Don Mercedes met Rocky.

0: Sterren NL. Dit is De Schatkamer.
1: De Schatkamer van de Nederlandse muziek.
0: Jan Paparazzi.

klassieker van lang geleden uit de begin jaren 70, de Brabantse New Four. En geef me 10 minuten van je tijd om me te zeggen hoeveel ik van je hou. Nou, heb je geen 10 minuten voor nodig natuurlijk, hè? Dat kan je in 5 seconden zeggen, bij deze dan. Daarvoor hadden we Zij draagt een ring van het duo De Koning, uit Volendam oorspronkelijk afkomstig overigens. John Spencer en Jij bent voor mij, die was aangevraagd, die plaat, door Peter Heijboer. Die wilde deze plaat graag horen van John Spencer. Mooie plaat. Ook nog gedraaid door nummer 1 van 50 jaar geleden, Don Mercedes en Rocky. En als eerste vader Abraham en Wilma met Zou het erg zijn, lieve opa. Zometeen de oude Nederlandstalige top 3 in de schatkamer. Maar ik ga nu een plaat draaien. Hele mooie plaat, aangevraagd door Sandra. Sandra heeft ook nog een achternaam. Waar heb ik hem? Sandra van der Bulk. Die had mij een bericht gestuurd via Facebook deze week. En ze zei, Jan, jij hebt ooit eens een plaat gedraaid van een Belgische zangeres. En die plaat ging bij mij door merg en been. En het ging over mensen die in een relatie zitten en toch eigenlijk er alleen voor staan. Het was een Vlaamse zangeres en volgens mij had ze alleen een voornaam. Nou, dat is wat ik allemaal doorkreeg. En ik wist gelijk om welke plaat het gaat. En dat is een hele mooie plaat. Die gaat inderdaad door merg en been. Fantastisch. Uit de jaren 70, de Vlaamse zangeres Truus. En voor sommige mensen misschien wel heel herkenbaar dit verhaal. In een relatie, op verzoek van Sandra, dit is Eenzaam.

0: VPRO Sterren NL. Dit is De Schatkamer.
1: De Schatkamer van de Nederlandse muziek.
0: Jan Paparazzi.

schitterende plaat. Ja, ik ben ontzettend fan van Lisbeth List. Ik draai eigenlijk iedere week in de schatkamer wel een plaat van Lisbeth List. En vandaag, uit augustus 1974, neem wat erover is, want we namen te veel, te vaak een klassieker van Lisbeth List. En daarvoor Jan Boezeroen en ze zeggen, maar ik weet echt van niks. En ook nog Eenzaam van Truus, wat een prachtige plaat. Hè? En dan is het 17:30 geweest op zondagmiddag in de schatkamer. Tijd voor de oude Nederlandstalige top 3. En we gaan vandaag precies 40 jaar terug in de tijd. Op de kop af, 40 jaar terug in de tijd. 16 augustus 1986. 40 jaar geleden de Nederlandstalige top 3. En dit stond 40 jaar geleden op nummer 3 in die Nederlandstalige top 3. Een prachtige plaat van het goede doel uit Utrecht. Alles geprobeerd.

Precies 40 jaar geleden. Nummer 1 op 16 augustus 1986 in de Nederlandstalige hitparade. Zandvoort aan de Zee van de Pasadena Dream Band. En daarvoor hadden we Koos Alberts, de nummer 2 van toen. Ik slaap vannacht wel op de bank, schat. En op 3, die mooie plaat, die klassieker van het goede doel, Alles geprobeerd. De oude Nederlandstalige top 3 in de schatkamer. Die hoort hem altijd iedere zondagmiddag, zo net na 17:30. En dit was 1986. En volgende week gaan we weer helemaal terug naar de jaren 60. Anders komt het dichtbij, hè. Dit is het gouden oude programma. Dus volgende week gaan we niet naar 1987, 1988, nee. We gaan terug naar de jaren 60. Volgende week op deze tijd hoor je de Nederlandstalige top 3 van 23 augustus. Alles geprobeerd. De oude Nederlandstalige top 3 in de schatkamer. Die hoort hem altijd iedere zondagmiddag, zo net na 17:30. En dit was 1986. En volgende week gaan we weer helemaal terug naar de jaren 60. Anders komt het dichtbij, hè. Dit is het gouden oude programma. Dus volgende week gaan we niet naar 1987, 1988, nee. We gaan terug naar de jaren 60. Volgende week op deze tijd hoor je de Nederlandstalige top 3 van 23 augustus 1960.

avond in de schatkamer. En daarvoor hadden we Willem Alberti op bezoek. En morgen ben ik de bruid. Mooie plaat blijft dat toch, hè? Morgen ben ik de bruid, zoals hij dat zingt. Geweldig. Een ander plaatje wat ik op bezoek ga draaien in de schatkamer. Dat is een plaat die... dat is een mooie plaat. Van Dikke Leo, met een hele bijzondere titel. Uitgebracht op het Telstar-label van Johnny Hoes in de schatkamer. Dit hoor je nergens meer. Dat mag alleen de glazenwasser doen.

lappen had, zag mijn oog een jonge dame die daar in de badkuip zat. Ik heb zowat een uur staan kijken naar dat mooie blonde

Bij een huis klom ik naar boven met mijn emmer tot de goot. Door het raam zag ik een baby, moeder had hem op haar schoot. Het kleine ding kreeg juist te drinken, maar niet uit een fles.

met Dikke Leo. En dat mag alleen de glazenwasser doen. Aan het eind van de schatkamer, lieve luisteraars. Het is weer voorbij gevlogen het afgelopen uurtje met de oude singeltjes. Als je plaat aan wil vragen voor volgende week zondag, dan kan dat uiteraard. Zoek me even op Facebook, Jan Paparazzi. En stuur me even een berichtje. Dan neem ik het mee in de uitzending van volgende week zondagmiddag tussen 5 en 6. Ik heb nog één plaat klaar liggen. Een hele mooie plaat van zangeres Mieke. Klein klokje in de toren. En daarmee nemen we afscheid voor deze zondagmiddag. Bedankt voor het luisteren naar SterrenL Radio, naar de Schatkamer. Een hele mooie zondagavond. En wat de oude plaatjes betreft, graag tot volgende week zondagmiddag tussen 5 en 6.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De brand in de Belgische Ardennen is al meerdere keren een andere richting opgegaan door de wind. Die stuwt het vuur steeds weer een andere kant op. De zogeheten vuurlijn strekt zich inmiddels uit over meer dan 1 kilometer, meldt de Waalse publieke omroep RTBF. Omdat het vandaag minder warm is in het gebied en er regenopkomst is, denken de hulpdiensten het vuur beter onder controle te kunnen krijgen. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd om te helpen blussen. De politie heeft een 26-jarige man aangehouden na een brand in een appartementencomplex in Oosterhout. In de nacht van woensdag op donderdag brak er brand uit in een woning op de 4e verdieping. Het gebouw werd ontruimd en mensen die vastzaten op een balkon werden met een hoogwerker naar beneden gebracht. Nadat de brand geblust was, is er onderzoek gedaan. De politie houdt rekening met brandstichting. De man die is opgepakt komt ook uit Oosterhout. In Enschede heeft de politie gisteravond een zogeheten skinnybike van de weg gehaald. Deze fiets, een soort fatbike, maar dan met dunne banden, was opgevoerd en kon 120 km per uur halen. Agenten troffen in de stad een groep jongeren aan die op fatbikes en skinnybikes reden. Ze sloegen op de vlucht met hun fietsen, maar konden al snel worden aangehouden. De skinnybike is door de politie in beslag genomen en wordt vernietigd. De eigenaar krijgt een forse bekeuring. De storing in de metro van Amsterdam is verholpen, meldt stadszender AT5. Rond 12 uur vanmiddag viel alles stil door een storing in het verkeersleidingensysteem. Sommige metrostellen moesten worden ontruimd. Een half uur geleden kwam het metroverkeer weer op gang, zegt vervoersbedrijf GVB. Het weer, het is bewolkt met af en toe zon. Het is overal droog en de temperaturen liggen tussen de 21 graden aan de kust tot maximaal 26 graden in het binnenland. Vannacht vanuit het westen regen en het koelt af tot zo'n 15 graden. Morgen eerst regen, daarna wisselvallig en ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: AfroTros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De brand in de Belgische Ardennen is al meerdere keren een andere richting opgegaan door de wind. Die stuwt het vuur steeds weer een andere kant op. De zogeheten vuurlijn strekt zich inmiddels uit over meer dan 1 kilometer, meldt de Waalse publieke omroep RTBF. Omdat het vandaag minder warm is in het gebied en er regenopkomst is, denken de hulpdiensten het vuur beter onder controle te kunnen krijgen. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd om te helpen blussen. De politie heeft een 26-jarige man aangehouden na een brand in een appartementencomplex in Oosterhout. In de nacht van woensdag op donderdag brak er brand uit in een woning op de 4e verdieping. Het gebouw werd ontruimd en mensen die vastzaten op een balkon werden met een hoogwerker naar beneden gebracht. Nadat de brand geblust was, is er onderzoek gedaan. De politie houdt rekening met brandstichting. De man die is opgepakt komt ook uit Oosterhout. In Enschede heeft de politie gisteravond een zogeheten skinnybike van de weg gehaald. Deze fiets, een soort fatbike, maar dan met dunne banden, was opgevoerd en kon 120 km per uur halen. Agenten troffen in de stad een groep jongeren aan die op fatbikes en skinnybikes reden. Ze sloegen op de vlucht met hun fietsen, maar konden al snel worden aangehouden. De skinnybike is door de politie in beslag genomen en wordt vernietigd. De eigenaar krijgt een forse bekeuring. De storing in de metro van Amsterdam is verholpen, meldt stadszender AT5. Rond 12 uur vanmiddag viel alles stil door een storing in het verkeersleidingensysteem. Sommige metrostellen moesten worden ontruimd. Een half uur geleden kwam het metroverkeer weer op gang, zegt vervoersbedrijf GVB. Het weer, het is bewolkt met af en toe zon. Het is overal droog en de temperaturen liggen tussen de 21 graden aan de kust tot maximaal 26 graden in het binnenland. Vannacht vanuit het westen regen en het koelt af tot zo'n 15 graden. Morgen eerst regen, daarna wisselvallig en ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Afrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De brand in de Belgische Ardennen is al meerdere keren een andere richting opgegaan door de wind. Die stuwt het vuur steeds weer een andere kant op. De zogeheten vuurlijn strekt zich inmiddels uit over meer dan 1 kilometer, meldt de Waalse publieke omroep RTBF. Omdat het vandaag minder warm is in het gebied en er regenopkomst is, denken de hulpdiensten het vuur beter onder controle te kunnen krijgen. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd om te helpen blussen. De politie heeft een 26-jarige man aangehouden na een brand in een appartementencomplex in Oosterhout. In de nacht van woensdag op donderdag brak er brand uit in een woning op de 4e verdieping. Het gebouw werd ontruimd en mensen die vastzaten op een balkon werden met een hoogwerker naar beneden gebracht. Nadat de brand geblust was, is er onderzoek gedaan. De politie houdt rekening met brandstichting. De man die is opgepakt komt ook uit Oosterhout. In Enschede heeft de politie gisteravond een zogeheten skinnybike van de weg gehaald. Deze fiets, een soort fatbike, maar dan met dunne banden, was opgevoerd en kon 120 km per uur halen. Agenten troffen in de stad een groep jongeren aan die op fatbikes en skinnybikes reden. Ze sloegen op de vlucht met hun fietsen, maar konden al snel worden aangehouden. De skinnybike is door de politie in beslag genomen en wordt vernietigd. De eigenaar krijgt een forse bekeuring. De storing in de metro van Amsterdam is verholpen, meldt stadszender AT5. Rond 12 uur vanmiddag viel alles stil door een storing in het verkeersleidingensysteem. Sommige metrostellen moesten worden ontruimd. Een half uur geleden kwam het metroverkeer weer op gang, zegt vervoersbedrijf GVB. Het weer. Het is bewolkt met af en toe zon. Het is overal droog en de temperaturen liggen tussen de 21 graden aan de kust tot maximaal 26 graden in het binnenland. Vannacht vanuit het westen regen en het koelt af tot zo'n 15 graden. Morgen eerst regen, daarna wisselvallig en ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Afro Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De brand in de Belgische Ardennen is al meerdere keren een andere richting opgegaan door de wind. Die stuwt het vuur steeds weer een andere kant op. De zogeheten vuurlijn strekt zich inmiddels uit over meer dan 1 kilometer, meldt de Waalse publieke omroep RTBF. Omdat het vandaag minder warm is in het gebied en er regenopkomst is, denken de hulpdiensten het vuur beter onder controle te kunnen krijgen. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd om te helpen blussen. De politie heeft een 26-jarige man aangehouden na een brand in een appartementencomplex in Oosterhout. In de nacht van woensdag op donderdag brak er brand uit in een woning op de 4e verdieping. Het gebouw werd ontruimd en mensen die vastzaten op een balkon werden met een hoogwerker naar beneden gebracht. Nadat de brand geblust was, is er onderzoek gedaan. De politie houdt rekening met brandstichting. De man die is opgepakt komt ook uit Oosterhout. In Enschede heeft de politie gisteravond een zogeheten skinnybike van de weg gehaald. Deze fiets, een soort fatbike, maar dan met dunne banden, was opgevoerd en kon 120 km per uur halen. Agenten troffen in de stad een groep jongeren aan die op fatbikes en skinnybikes reden. Ze sloegen op de vlucht met hun fietsen, maar konden al snel worden aangehouden. De skinnybike is door de politie in beslag genomen en wordt vernietigd. De eigenaar krijgt een forse bekeuring. De storing in de metro van Amsterdam is verholpen, meldt stadszender AT5. Rond 12 uur vanmiddag viel alles stil door een storing in het verkeersleidingensysteem. Sommige metrostellen moesten worden ontruimd. Een half uur geleden kwam het metroverkeer weer op gang, zegt vervoersbedrijf GVB. Het weer, het is bewolkt met af en toe zon. Het is overal droog en de temperaturen liggen tussen de 21 graden aan de kust tot maximaal 26 graden in het binnenland. Vannacht vanuit het westen regen en het koelt af tot zo'n 15 graden. Morgen eerst regen, daarna wisselvallig en ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: zon. Weet je nog wat jij me zei? Dat je er altijd bent als ik je nodig heb.
1: Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Wat jij me ooit hebt gezegd.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De brandweer die bezig is met de natuurbrand in de Belgische Ardennen zegt tegen Omroep VRT dat ze voortdurend achter de feiten aanlopen. Vooral de veranderlijke wind maakt het bestrijden van het vuur erg lastig. Er is hulp ingeroepen uit binnen- en buitenland. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd om te helpen blussen. 2 Zweedse blusvliegtuigen hebben vandaag hun eerste ladingen water boven het gebied losgelaten. En ook de hulpdiensten uit Duitsland zijn vandaag ingeschakeld. Op het Griekse eiland Salamina zijn 2 mensen omgekomen bij een natuurbrand. Het zou om een ouder echtpaar gaan. Hun lichamen zijn gevonden in de tuin van een huis. Er woeden meerdere branden op het eiland dat vlakbij Athene ligt. Honderden inwoners en toeristen zijn met schepen geëvacueerd. In de Spaanse exclave Ceuta demonstreren een paar honderd migranten op het strand. Ze willen asiel van de Spaanse autoriteiten. Ook zeggen ze dat ze in slechte omstandigheden leven. De migranten horen bij een groep die nog is achtergebleven in Ceuta. 2 weken geleden werd de exclave overlopen door tienduizenden migranten. De meeste van hen vertrokken snel weer, maar enkele duizenden bleven achter. De Amerikaanse honkballegende Tommy John is overleden. Behalve een grote speler uit de Amerikaanse Major League was hij ook bekend vanwege een baanbrekende elleboogoperatie die naar hem vernoemd is. Als pitcher scheurde John een band in zijn elleboog. Een veel voorkomende blessure in het honkbal die tot dan toe meestal het einde van een carrière betekende. Bij Tommy John werd voor het eerst een pees uit de onderarm in zijn elleboog gezet. Daarmee kon hij zijn succesvolle carrière nog jaren voortzetten. Tommy John is 83 jaar geworden. Het weer, op de meeste plaatsen droog. Vannacht gaat het regenen en ook morgenochtend af en toe een bui. Later is het droger met wat zon en het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Op de EK Atletiek zijn de Nederlandse estafetteloopsters kampioen geworden op de 4x400 meter. Meerte van der Schoot, Lieke Klaver, Eveline Saalberg en Femke Broedersbol rekenden af met de belangrijkste concurrent Groot-Brittannië, die in de laatste ronde nog heel dichtbij kwamen. Het is voor de Nederlandse vrouwen de derde Europese titel op rij. Door de brand in de Belgische Ardennen worden nu ook dorpen vlakbij de Duitse plaats Monschau geëvacueerd. De brandweer heeft grote moeite om de natuurbrand in te dammen. Tegen Omroep VRT zegt een brandweerman dat ze voortdurend achter de feiten aanlopen. Vooral de veranderlijke wind maakt het bestrijden van het vuur erg lastig. Er is hulp ingeroepen uit binnen- en buitenland. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd om te helpen blussen. 2 Zweedse blusvliegtuigen hebben vandaag hun eerste ladingen water boven het gebied losgelaten. Ook hulpdiensten uit Duitsland zijn ingeschakeld. Bij natuurbranden op een eiland vlakbij de Griekse hoofdstad Athene zijn 2 mensen om het leven gekomen. Op het eiland Salamina zijn 2 lichamen gevonden in de tuin van een huis. Het zou gaan om een ouder echtpaar. Op het eiland woeden meerdere branden. Verschillende woningen zijn in vlammen opgegaan en zeker 8 mensen zijn met brandwonden naar het ziekenhuis gebracht. Honderden inwoners en toeristen zijn met schepen geëvacueerd. Ook op andere plekken in Griekenland woeden natuurbranden. Op het strand van Ceuta hebben honderden migranten gedemonstreerd. Ze willen dat Spanje hen asiel verleent. Ze waren bij de tienduizenden migranten die 2 weken geleden de Spaanse exclave bestormden. De meeste van hen vertrokken alweer snel, maar een paar duizend migranten bleven achter. Zij moeten op het strand slapen en mogen de binnenstad niet in. Het weer. Op de meeste plaatsen is het droog. Vannacht gaat het vanuit het westen regenen. Ook morgenochtend af en toe een bui. Later op de dag is het droger met wat zon. En het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

dat nog dan het bord voor zijn kop van de zakenman, want daar wordt hij alleen maar slechter van. Maar liever dat nog dan het bord voor zijn kop van de zakenman, want daar wordt hij alleen maar slechter van.

0: Avro Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Middernacht, het begin van maandag 17 augustus. Irma de Vries met het NOS-journaal. De Nederlandse estafetteloopsters zijn kampioen geworden op de 4x400 meter op de EK Atletiek in Birmingham. Mirte van der Schoot, Lieke Klaver, Eveline Saalberg en Femke Broeders-Bol rekenden af met Groot-Brittannië, die in de laatste ronde nog heel dichtbij kwamen. Het is voor de Nederlandse vrouwen de derde Europese titel op rij. De mannen pakten het brons op de estafette met Eugene O'Malla, Keenan Blake, Terence Aggert en Jonas Pijvers. Voor de mannen is het de eerste EK-medaille ooit op dit onderdeel. Twee Duitse dorpjes op de grens met België worden geëvacueerd vanwege de brand in natuurgebied Hoge Venen. De dorpen horen bij de toeristenplaats Monschau. Eerder werden ook al twee Belgische plaatsen ontruimd. Sinds vrijdag woedt er brand in het Belgische natuurgebied. Inmiddels is een gebied van zo'n 30 vierkante kilometer in de as gelegd. Dat is vergelijkbaar met een gebied ter grootte van Haarlem. De brandweer heeft grote moeite om de natuurbrand in te dammen. Tegen Omroep VRT zegt een brandweerman dat ze voortdurend achter de feiten aanlopen. Vooral de wind maakt het bestrijden van het vuur lastig. Op het strand van Ceuta zijn vandaag honderden migranten samengekomen om te demonstreren voor asiel. Zij waren bij de tienduizenden migranten die twee weken geleden naar de Spaanse exclave bestormden. De meeste vertrokken al snel weer, maar een paar duizend migranten bleven achter. Zij moeten op het strand slapen en mogen de binnenstad niet in. De Amerikaanse honkballegende Tommy John is overleden. Hij was een grote speler uit de Major League, maar werd ook bekend om een baanbrekende elleboogoperatie die een veel voorkomende blessure bij honkballers genas. De operatie werd naar hem vernoemd. Tommy John is 83 jaar geworden. En het weer op de meeste plaatsen nu nog droog. Vannacht gaat het regenen en koelt het af tot 13 tot 17 graden. Morgenochtend af en toe een bui, later droger met wat zon. Het wordt zo'n 20 graden.

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Irma de Vries met het NOS-journaal. De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo is de dodelijkste in de geschiedenis van het Afrikaanse land. Het ebola-virus heeft daar tot nu toe meer dan 2300 levens geëist. Dat is meer dan tijdens de uitbraak die van 2018 tot 2020 duurde. De Congolese Gezondheidsautoriteit heeft inmiddels bijna 5000 besmettingen geregistreerd. Twee Duitse dorpjes op de grens met België worden geëvacueerd vanwege de brand in natuurgebied Hoge Venen. De dorpen horen bij de toeristenplaats Monschau. Eerder werden ook al twee Belgische plaatsen ontruimd. Sinds vrijdag woedt er een brand in het Belgische natuurgebied. Inmiddels is een gebied van zo'n 30 vierkante kilometer in de as gelegd. De brandweer heeft grote moeite om de natuurbrand in te dammen. Vooral de wind maakt het bestrijden van het vuur lastig. Op het strand van Ceuta zijn vandaag honderden migranten samengekomen om te demonstreren voor asiel. Zij waren bij de 10.000 migranten die twee weken geleden de Spaanse exclave bestormden. De meeste vertrokken al snel, maar een paar duizend migranten bleven achter. Zij moeten op het strand slapen en mogen de binnenstad niet in. En de Nederlandse estafetteloopsters zijn voor de derde keer kampioen geworden op de 4x400 meter op de EK Atletiek. Meerte van der Schoot, Lieke Klaver, Eveline Saalberg en Femke Broedersbol rekenden af met Groot-Brittannië, die in de laatste ronde nog heel dichtbij kwamen. De mannen pakten het brons op de estafette met Eugene O'Malla, Keenan Blake, Terence Aghart en Jonas Pijvers. Voor de mannen is het de eerste EK-medaille ooit op dit onderdeel. En het weer op de meeste plaatsen nu nog droog. Vannacht gaat het regenen en koelt het af tot zo'n 13 tot 17 graden. Morgenochtend af en toe een bui, later droger met wat zon. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.